0: Kentucky. Wat je man Louise de Hamis er niet? Op de telefonieën doe je er. Stort dat het zo moeilijk gaat. Dan wees hoe toch daar zo schwer leberleidend zijn. Denk je wist zo moeilijk? Wat is? De Hamis er niet? Die steht da, niet? Was muss ich mir auch in meinem Alter mit einer verheiratet?
1: Der Radio Arabella Musikmarathon.
2: 70 Stunden, eure Top 700 Happy Hits. Platz 65.
3: Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.